Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

money was kind of slow.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaargewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet. Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Harmony Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober, van 1 tot 5 uur, transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops, begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum als steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Harmonie Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erple eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucasse, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Harmonie Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welte scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erp de eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxe zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Harmonie Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum als steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WAC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erple eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welte scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erp de eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. In het amateurvoetbal in de derde divisie B heeft SV Portugal zaterdag op eigen veld een nipte nederlaag geleden. Zij verloren met 1-2 van Gemert. De wedstrijd was lang spannend. Gemert kwam vroeg op voorsprong, maar Portugal vocht terug en trok de stand gelijk vlak voor het rustsignaal, dat rond 15:30 klonk. Na de pauze ging de strijd verder. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, rond 16:15, scoorde Gemert de beslissende treffer. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

titel die we ook kennen van Tina Turner, hè? Addicted to Love. Rob Palmer was dit. Waarmee we zijn begonnen aan de programma's hier op OSN 920 die weer gepresenteerd worden. Het is maandag. Weekend is voorbij. Van harte welkom. 14 september. Dit is Klaar.

0: zijn van die nummers waar je niet zo snel aan denkt, maar die gewoon wel lekker klinken. This World Today is a Mess. Komt trouwens ook wel weer een beetje. Donna Hightower hoorde je. Het weer van 20 jaar geleden dan. Het was bewolkt met regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 16 graden. 'S Nachts was het slechts 9 graden. Uit het zuiden kwam de wind vandaan en 's middags werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Boys Don't Cry met The Cure en de Teskey Brothers ook nog So Caught Up. En dan gaan we naar een band die al zoveel jaren populair is en dat het gewoon maar blijft ook. Er gebeurt van alles om die band heen. Er wordt van alles georganiseerd. Er zijn veel bandjes die het allemaal nog naapen. En soms best goed ook nog trouwens. ABBA, Chiquitita.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een Engelsman in New York met Sting. We gaan naar het archiefnieuws van 14 september, maar dan uit 1997. De muziektijdschrift OOR publiceert op die dag een aankondiging van het nieuwe album Brieven aan J. van de zangeres Mathilde Santink, dat op 19 september in 1997 zal verschijnen, aldus de mededeling. En wij hebben Mathilde Santink hier met Beautiful People.

Only the Lonely met Roy Orbison en Mathilde Something Beautiful People, ook nog de cover van deze dame. Goedemorgen, dit is Overzeg 920. Wij zitten aan de koffie, jij ook? Ja.

0: verder. OSR 920.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

Nou, feestelijke bijeenkomsten blijft dit het gewoon goed doen, hè? Voor de eeuwigheid waarschijnlijk. Rob de Nijs en Malle Babben. We gaan naar 8 uur. De regio breekt dus en het nieuws komen eraan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar 89 euro meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van 6 miljard euro in 2023 naar 16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. In het amateurvoetbal in de derde divisie B heeft SV Portugal zaterdag op eigen veld een nipte nederlaag geleden. Zij verloren met 1-2 van Gemert. De wedstrijd was lang spannend. Gemert kwam vroeg op voorsprong, maar Portugal vocht terug en trok de stand gelijk vlak voor het rustsignaal, dat rond 15:30 klonk. Na de pauze ging de strijd verder. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, rond 16:15, scoorde Gemert de beslissende treffer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Het zijn Small Turnaround als opener van het tweede gedeelte klaar. Wakker, van harte welkom terug. Het programma is nog tot 9 uur bij. Dat weet je wel als je elke dag OSR 920 luistert. Straks de trap van de top 1000 weer. Waar brengt de computer ons vandaag? En ook 2 van 1 zo meteen. Maar nu eerst Ella.

0: Komt hij nog een keer? Zie je, Bruno Mars was dat en Frans Gal die kwam ook nog voorbij. Bob Marley en zijn Wailers hebben we vandaag verkozen om 2 van 1 te mogen vullen. One Love, People Get Ready gaan we draaien en ook Could You Be Loved.
1: 1 artiest, 2 nummers.

Bob Marley met zijn Wailers. Could you be loved? When love people get ready. 2-1 was dat voor vandaag. Doen we morgen dunnetjes over. Maar wel met iemand anders natuurlijk. Van harte welkom. Dit is Overzeg 920. Leuk dat je naar ons luistert. Dit is Richard Barnes.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Het weer: in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Lady en Mojo, Holly is met Sandy. Twee keer meisjesnaam in de titel dus. En niet meer dan dat ook. We gaan naar de top 1000.
1: Top 1000.
0: Pink vinden we daar. En What About Us uit 2017. Pink nam dit nummer op in een studio in Los Angeles in Amerika. De tekst gaat over mensen die zich vergeten voelen door de overheid. Ze schreef het samen met Steve Mac en Johnny McDead. Het verscheen op haar album Beautiful Trauma.

is wat er veel muziek gemaakt, hè? Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. En de ene is mooier dan de andere. En sommige zijn heel bijzonder. En het was Beats International ook met de dub Be Good To Me. Deze man die doet het ook goed, hè? Allang. Een hele poos al. Teddy Swims. Je hoort hem dit keer nog.

Here's Johnny met het nummer Idlewild. Oh ja, en daarmee komen we aan het einde van de klaarwakker voor vandaag. Het zit erop. Het was weer een hele reeks aan muziek. Morgen doen we dat dunnetjes over. Heel graag dus tot dan. Fijne dag. Straks Muziekfabriek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan. Evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat. Zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Harmonie Sint-Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Oh, lekker dit. Sam and Dave en Hold On, I'm Coming. Pretenders and Don't Get Me Wrong. Hey, hallo, van harte welkom. Het is maandagochtend, kijkend op de kalender. Het is de 14e van de 9e, 2026, tot om 12 uur zit Muziekfabriek. En je bent van harte welkom. Heb jij een lekker weekend gehad? Het was een beetje nat gisteren. Een beetje een natte zondag hadden we gisteren inderdaad. Energierekening flink omhoog door uitbreiding stroomnet. €140 per jaar erbij. En Centrum Links koerst af op een nipte overwinning in de Zweedse verkiezingen. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Platen zijn verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. Dat zijn de vaste ingrediënten. En ook een vast ingrediënt, de beste muziek. En daar gaan we nu mee beginnen.
1: Ben van Rio.

De heren die voornamelijk de Motown muziek maakten in de jaren 60 en begin de jaren 70. Die kwamen in de jaren 80 terug met deze plaat. The Four Tops, Loco en Acapulco. Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. En Radiohead hadden ook nog een Street Spirit op deze maandagochtend. Even terug naar de jaren 70. Oh, we vliegen zo van het ene decennia naar het andere met Tina Charles.

0: Vandaag zijn er wolkenvelden en plaatselijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het wat warmer, 24 tot 26 graden. Het is lange tijd droog en geregeld schijnt de zon. In de avond volgen buien met kans op onweer. En vanaf woensdag is het wisselvallig met dagelijks buien. Maar ook zo nu en dan wat zonneschijn. En het is dan ongeveer 18 graden.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

Birds. En All I Really Wanna Do, Phil Lynott en King's Call hier op OSR 920. Heb jij een leuk weekend gehad? Ach, heerlijk. Lekker een beetje uitgerust. Een beetje in de tuin gewerkt. Auto gewassen. Of heb je gewoon lekker niks gedaan? Dat mag natuurlijk ook, hè? Ja. Maandagochtend. Ach, we helpen jou de dag door. Met onder andere Amy McDonald's Pretty Face.

Cheryl Lee Rolfe en in the evening Boney M en Painter Man. Zo direct het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen zijn verhaal. The Mavericks, Here Comes My Baby.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welte scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erp de eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. In het amateurvoetbal in de derde divisie B heeft SV Portugal zaterdag op eigen veld een nipte nederlaag geleden. Zij verloren met 1-2 van Gemert. De wedstrijd was lang spannend. Gemert kwam vroeg op voorsprong, maar Portugal vocht terug en trok de stand gelijk vlak voor het rustsignaal, dat rond 15:30 klonk. Na de pauze ging de strijd verder. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, rond 16:15, scoorde Gemert de beslissende treffer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

0: Altijd leuk muziek van de Beatles en Penny Lane.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag zijn er wolkenvelden en plaatselijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt 22 graden. Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je bij ons bent. De club waar jij thuis hoort. Dit is OSR 920. Met nu René Froger.

0: Dakota Moon. Another Day Goes By, Little Richard. En Rock'n'Roll uit de Jukebox. En Good Golly, Miss Marley. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Hij is er weer helemaal klaar voor. Johnny, de koning van de gouden oude hits. Ook vanavond zal hij al die klassiekers weer zingen... en proberen om het publiek op te zwepen. Hij zal wel moeten, want de schoorsteen moet toch ergens van roken. Als hij zichzelf in de spiegel bekijkt... oefent hij nog snel even een paar danspasjes en bewegingen. Tevreden kijkt hij naar zichzelf. Ik kan nog jaren mee, denkt hij. En dan is het de hoogste tijd om de hele nacht door te halen. Johnny hoort het gejoel van de mensen al achter het podium. Hij heeft zijn vaste repertoire weer klaar. Snel werpt hij nog een blik op zijn glimmende schoenen... die in de jaren 50 hip waren. En dan is het tijd om op te komen. Hij doet alles wat de mensen van hem verwachten. Blues, oude hits en natuurlijk de klassiekers. Iedereen in de zaal zal na afloop vol bewondering zeggen... dat Johnny nog net zo toegewijd en enthousiast is als vroeger. Die vent swingt nog als de beste, hoopt Johnny van zijn fans te horen. En als de show een uur later voorbij is... en Johnny in de herrie en drukte weer afdruipt... zit hij in zijn eentje in de kleedkamer. Weer een show achter de rug en weer een enthousiast publiek... houdt hij zichzelf voor. Maar diep van binnen weet hij... dat er uiteindelijk maar één reden is waarom hij dit doet. Hij kan niet anders. Hij moet wel elke avond optreden. Dat is nou eenmaal zoals zijn leven is gelopen. Hoe graag hij het ook anders had gewild.

lekker muziek uit de jaren 60 hoor je hier op OSR 920, The Turtles en So Happy Together, Don McLean en Castles in the Air. En we draaien de platen ze vooral met The Walk of Life, samen met Dire Straits. Charles en Eddie, ja.

Ah, kennen jullie dit nog? Ah, gezellig uit de jaren 90. Emma Zulu and Too Good To Be Forgotten. Hot Chocolate en Emma Deer op OSR 920. Waar het zo direct tijd is voor het nieuws van 11 uur. Maar tot die tijd, Joe Cocker, When The Night Comes.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de Golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer, bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het amateurvoetbal in de derde divisie B heeft SV Portugal zaterdag op eigen veld een nipte nederlaag geleden. Zij verloren met 1-2 van Gemert. De wedstrijd was lang spannend. Gemert kwam vroeg op voorsprong, maar Portugal vocht terug en trok de stand gelijk vlak voor het rustsignaal, dat rond 15:30 klonk. Na de pauze ging de strijd verder. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, rond 16:15, scoorde Gemert de beslissende treffer. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapten kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erple eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag zijn de wolkenvelden en plaatselijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Soms zijn ze live leuker. En dat is bij deze het geval. Peter Gabriel, Salisbury Hill.

Rondom deze formatie de Sugar Babes en Hole in the Head, Human League en I'm Only Human. Vandaag, 14 september, maar dan in 1956 presenteerde IBM de allereerste computer met een harde schijf. De opslagcapaciteit, een indrukwekkende 5 megabyte, verdeeld over 50 grote metalen platen die het formaat hadden van 2 koelkasten.

hard druk onderweg. Met de Major Dundee Band en The Longer The Distance, Thin Lizzy and The Boys Are Back In Town. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Hij heeft nog wat gesmeerde broodjes van het weekend over. Heerlijk. Maak er een leuke dag van. Spreek je morgen weer voor een verse en nieuwe aflevering van Muziekfabriek. Laatste, Rod Stewart.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welte scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erp de eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Op het Nuijeneind in Bakel heeft zich zaterdagavond laat een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Daar is een auto van de weg gereden en hard tegen een boom gebotst. De bestuurder van het voertuig is na het ongeval uitgestapt en heeft vervolgens de plaats verlaten. Het is nog onduidelijk of de persoon gewond is geraakt bij de botsing, maar de politie heeft wel bloedsporen in de auto aangetroffen. De exacte toedracht en oorzaak van het ongeval zijn vooralsnog onbekend. Een bergingsbedrijf zal de beschadigde auto ophalen en afvoeren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Het was een wereldhit van Bonnie Tyler, helaas ons ontvallen. Maar dit was de uitvoering van Nicky French en Total Eclipse of the Heart. Het is de eerste plaat op deze maandagmiddag. Tijd voor Broodje Ozer, muziek tijdens de lunch. We zijn begonnen vanmorgen aan week 38 inmiddels weer. Ja, zo snel gaat het. En dankjewel Ben Verheel, graag tot morgen. Dit zijn de heren van de Red Hot Chili Peppers, Californication. Goedemiddag.

Dasha en Austin van nog niet zo lang geleden. Daarvoor Earth, Wind & Fire. Niet de allerbekendste, maar wel leuk dat hij vandaag voorbij kwam. Shining Star. We gaan luisteren naar muziek uit de motorstal. Dit zijn de

uit de jaren 80 afkomstig. Cool and Gang en Joanna. Zometeen de hoofdpunten naar het radio-nieuws. Daarbij ook de weersverwachting van deze maandagmiddag. En aangeschoven lunchtafel vandaag nog een keertje. Robbie Williams, dit is What Do

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920.

muziek om kippenvel van te krijgen, zo mooi. Ticket to Heaven van de Dire Straits. Ik vind het één van de mooiste. Wat een relaxe plaat was dat. We gaan luisteren naar een plaat van Poco. Bekend van Call It Love. Maar dit is ook een hele mooie. We draaien hem graag hier bij ons in 920 voor u. The Rose of Cimarron.

Twee platen, drie artiesten van wereldformaat. Dat betekent dus dat er een duet bij zat. En dat was de laatste van Paul McCartney en Stevie Wonder. Ebony and Ivory en daarvoor Ed Sheeran en de Lego House. En dit is Tom Petty op Oris.

Zojuist de plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Baby Rexham, Faithless en New Religion. En dan zojuist Paul Garrick en I Need You. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. En daarna nog een uur broodje. We zijn wat mij betreft graag de zomer. De laatste dit uur, mijn kennis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Harmonie Sint-Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. In het amateurvoetbal in de 3e divisie B heeft SV Portugal zaterdag op eigen veld een nipte nederlaag geleden. Zij verloren met 1-2 van Gemert. De wedstrijd was lang spannend. Gemert kwam vroeg op voorsprong, maar Portugal vocht terug en trok de stand gelijk vlak voor het rustsignaal, dat rond 15:30 klonk. Na de pauze ging de strijd verder. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, rond 16:15, scoorde Gemert de beslissende treffer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
5: Leo van den Boom.

Everly Brothers en inderdaad On the Wings of a Nightingale. En dat is de eerste plaat na het nieuws in het nieuws uit uw regio van 1 uur. Welkom terug, deel 2 van Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen Chuck Berry. Maar nu een Nederlandstalige plaat, de hit van Maan en Goldband. Dit is Stiekem.

vrienden die ook naar deel 2 luisteren van Broodje Horen Zeggen, die hoorden ook dat Robbie Williams was aangeschoven aan de lunchtafel. Is lekker blijven zitten, dus ook in deel 2 aanwezig. Met Gary Barlow, zijn oude maat bij Take That, was dat Shame. En dit zijn de Connells, 74, 75 in 1974.

bekend geworden dankzij Tennessee, Godly and Queen, A Little Piece of Heaven. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws, daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog de allerbekendste hit uit de jaren 70 van de Benny.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd, blijkt het onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

mooie einde van deze plaat. Een gitaar spelen kon niet als de beste. Luister. Lenny Kravitz, helemaal gedraaid. California. En zometeen Dave D, Dozy, Bicky, Mitch en Titch van lang geleden. De plaat Don Juan, dat is onderweg. Daarvoor is een heerlijke meezinger die we allemaal kennen van de formatie Doe Maar. Dit is

Miley was dat zonder haar achternaam Cyrus, want die moet ze achterwege laten om nog bekender te worden. Dat was op advies van haar peettante Dolly Parton en die had er wel verstand van. De nieuwe plaat Best Persuade te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. En dit is Van Morrison. See you.

Drie plaatjes, zonnepraatjes. Chairman of the Board, Maria Mena en zojuist Phil Collins. Love is like a heatwave. Dat was mijn aandeel alweer voor deze maandag. Zo meteen veel plezier met OSR de Middag met Paul van Beek en Martin Huimers. Maak er nog een mooie dag van. Ik ben er morgen weer aan de laatste plaat voor mij vandaag. De Tramps. Hey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erp de eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Op het Nuije Eind in Bakel heeft zich zaterdagavond laat een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Daar is een auto van de weg gereden en hard tegen een boom gebotst. De bestuurder van het voertuig is na het ongeval uitgestapt en heeft vervolgens de plaats verlaten. Het is nog onduidelijk of de persoon gewond is geraakt bij de botsing, maar de politie heeft wel bloedsporen in de auto aangetroffen. De exacte toedracht en oorzaak van het ongeval zijn vooralsnog onbekend. Een bergingsbedrijf zal de beschadigde auto ophalen en afvoeren. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Wishful Thinking was hun grootste hit. China Crisis, King and a Catholic Style. Lekker zeg. Het is 2 uur geweest. Dank aan Leo, die is er morgen weer. Dan luncht hij graag weer met je mee. Ja, ik heb alleen nog maar wat kruimels over.
1: Paul van Beek.

Komt even binnen deze single van de Pointer Sisters en Fire. Gok Robin hadden we, When Your Heart Is Weak. Dat zijn de hits die deze maandag zo lekker maken. Het is de 14e van de 9e, oftewel 14 september. Ja, Peter Derks is er even een weekje niet. Twee volgens mij zelfs. Dus ik mag je graag vermaken met goede hits onderweg. Zometeen Two Brothers on the Fourth Floor en de nieuwe van Teddy Swims.

Zijn allergrootste hit had hij met Camouflage. Dat kun je alleen maar zingen met een hele grote bubblegum in je mond. Lekker dat knauwen, weet je wel? Oké. Okay. Dit was hij met Calling Out to Carol, Stan Ridgway. En daarvoor Two Brothers on the Fourth Floor met Desiree, die tegenwoordig een hele mooie rol speelt in De Beste Zangers. En wat kan ze zingen? Dat is hartstikke goed. Ik heb zometeen voor de liefhebbers Justin Timberlake, altijd goed. Yolanda Be Cool komt voorbij. En dit is Led Zeppelin, Ramble On.

Niet te verwarren met Justin Bieber. Justin Timberlake, die man die kan dansen, die kan muziek maken, die kan spelen, die kan acteren. Gewoon om jaloers op te worden.

Als je al een goede reden zocht om te luisteren naar OSR 920, dan is dit het resultaat. Blues Traveler, Rita Wilson en John Scofield en Crazy. En daarvoor, ja, ik een beetje vreemde eend in de bijt. Yolanda Be Cool en D-Cup, oké. Okay. We No Speak Americano. Nou, makkelijker kunnen we die maken. Goedemiddag, het is maandag en je hoort Emilia.

Het was een beetje het foute antwoord op Vanity Six, toch? The Flirts and Passion op OSR 920. En zo is het, verdorie, alweer bijna 3 uur. De middag vliegt voorbij als je naar je zin hebt, hè? Dit zet

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulzen niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welte scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erp de eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. In het amateurvoetbal in de derde divisie B heeft SV Portugal zaterdag op eigen veld een nipte nederlaag geleden. Zij verloren met 1-2 van Gemert. De wedstrijd was lang spannend. Gemert kwam vroeg op voorsprong, maar Portugal vocht terug en trok de stand gelijk vlak voor het rustsignaal, dat rond 15:30 klonk. Na de pauze ging de strijd verder. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, rond 16:15, scoorde Gemert de beslissende treffer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Lekker dit ritme, so relaxed. Windjammer, Tassen aan Turnen op ORC 920. Goedemiddag, het is 3 uur geweest.
1: Paul van Beek.

The King of Pop. Met al die kindertjes op de achtergrond, ja, met de wetenschap van nu klinkt dat ook weer een beetje raar hoor. Maar goed, hey, tot een uur of vier neem ik je graag aan de hand. Jazeker, je luistert naar OSR 920 met nu Koert Nielsen, She's So High. She's blood.

Het was een beetje punkachtig. Ian Dury en The Blockheads, je moet er fan van zijn. Hit Me With Your Rhythm Stick was wel een grote hit. Daarna al die andere liedjes die hij uitbracht, wilden niet per se allemaal lukken. Nee, ja goed, soms gaat het zo in de popmuziek. Swing Out Sister, Manfred Mann's Earth Band, na Ryan Adams.

Lekker zeg, Swing Out Sister and You On My Mind. Dat is OSR 920, want jij hoort bij ons. En dat vinden we ook echt heel gezellig. Wil je alles over ons weten? Check de website www.osr920.nl. Ben je op vakantie? Kun je ons ook nog eens gewoon meenemen en overal ter wereld luisteren.

Evanescence, My Immortal. Het is een beetje gothic, hè? Maar wel goed. Oh, wat heerlijk. En daarvoor hadden we Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band. Dat is niet dezelfde band als die van Dua Diddy, dus om de verwarring even te voorkomen. Dit is OSR 920. Ze doen mee met de beste zangers. En meteen de eerste aflevering was prijs, want ja, Clouseau zat in de hoofdrol. En ja, dit werd heel leuk gedaan.

0: Ken je dat verhaal van James Blunt? Die deed mee in, The Voice, maar dan in de Blind Auditions. Totdat hij op een gegeven moment dus wel werd herkend. Het was in Duitsland overigens. En iedereen ging natuurlijk helemaal uit zijn flat. Toen zei hij naar de rand van... Ik ga natuurlijk niet meedoen met de competitie. Maar ik treed wel op tijdens de finale. Daar heeft hij ook nagekomen. Stay the Night hier op OSR 920. Met nu de King of Rock'n'Roll. Dit is Elvis Presley. And my boy.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: Why does it always rain on me? Ben je ook zo'n pechvogel? Ja? Travis op de radio en de King of Rock'n'Roll daar naar voren met My Boy. Zometeen Martin Huibers hier op de radio die je mee gaat nemen. Onderweg naar huis naar een heerlijke maandagavond. Ik heb Johnny Cash. Heb je wel eens de Deaf Americans gezien of gehoord? Dat is een coverband, kom hier uit de buurt. Ja, en dan heb je meteen de vibe te pakken met dit nummer. I Walk the Line, nu op OSR 920.
1: I keep a close watch on this heart of mine. I keep

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WAC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erple eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Harmonie Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober, van 1 tot 5 uur, transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops, begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR 920.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

altijd een heerlijk geluid om de maandagmiddag mee te openen. Ian Hunter, we gotta get out of here. En ik kreeg erbij de steun van Alan Foley. Ja, we kennen de man natuurlijk eerder van de groep Mats de Hoepel, waarmee hij al een hit had. All the Young Dudes, dat nummer werd in de tijd geschreven door David Bowie. We danken Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Ja, een fris geluid, dat zal de komende weken deel 1 van OSR in de middag blijven steunen. Dit is deel 2 tot aan 6 uur met muziek van Pearl Jam en Alive. Song.

Ja, Susie Quattro, dat hele kleine meisje met die hele grote gitaar om de nek. She's in love with you. Een nummer van Nicky Chin en Michael Chapman. En we hadden daarvoor, ja, Pearl Jam met Alive. De zoon van Bono zit in de groep Inhaler, Elijah Houston. En hier is hij met If You're Gonna Break My Heart. We were

0: Curiosity, Kill the Cat en de Name and Number. En we hadden Avicii en de DJ Avicii. Maar ja, die zingen nooit. Dat liet hij over aan Alu Black en hem reed ze Wake Me Up. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst een ander hoogtepunt. Volgas, normaal en oer het hart.
1: Ik zeg oeh!

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

De drie broertjes Wilson uit Tulsa, Oklahoma. Charlie, Ronnie en Robert. En zij vormden met z'n drieën samen de Gap Band. En Oops, Upside Your Head. Hier is Ron en Keating op de maandagmiddag. Met Loving Each Day. En daar houden wij ook van. Elke dag, 7 dagen in de week.

0: Met de Ronettes gingen we terug naar 1963 met Ronnie Spector erbij. De vrouw van Phil Spector, de producer van de plaat. Be My Baby. Destijds stonden ze al in het voorprogramma van de Rolling Stones in 1964. En in het voorprogramma van de Beatles 2 jaar later. Is Ten Sharp and You.
1: It's

0: ja, dat draait allemaal weer om de meisjes. The Moments and What Notes en You hadden we van Ten Sharp. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst verstaanbare muziek van Abel. En hij is nog steeds onderweg.
1: Ik doe

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd een verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op het Nuije Eind in Bakel heeft zich zaterdagavond laat een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Daar is een auto van de weg gereden en hard tegen een boom gebotst. De bestuurder van het voertuig is na het ongeval uitgestapt en heeft vervolgens de plaats verlaten. Het is nog onduidelijk of de persoon gewond is geraakt bij de botsing, maar de politie heeft wel bloedsporen in de auto aangetroffen. De exacte toedracht en oorzaak van het ongeval zijn vooralsnog onbekend. Een bergingsbedrijf zal de beschadigde auto ophalen en afvoeren. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Harmonie Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio?
5: Dat is veel goedkoper dan je denkt.
4: Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

werd destijds wel eens gezien als de meest invloedrijke rapper van die tijd. Notorious B.I.G. en Mo Money, Mo Problems. Gebaseerd op de sample van Diana Ross' grote hit I'm Coming Out. Maar het was niet Diana Ross die je hoorde, maar Kelly Price. Het is maar even dat je het weet. Welkom in het laatste uur OSR in de middag. Op deze maandag, de 14e september, met Frankie Goes to Hollywood. En dat is een heel eind. Two Tribes. When you hear the...

De man die bijna de hele hitparade beheerst, kunnen we wel stellen. Alex Warren. Hij staat deze week op nummer 27. Ja, en er staat al meer dan een half jaar in de top 40 met het nummer Fever Dreams. 28 weken lang maar liefst. Maar ja, we komen er nog een keer tegen op nummer 20 met zijn nieuwe single Passenger. En we hadden daarvoor Frankie Goes to Hollywood met The Two Tribes. June Lodge doet het samen met Prince Power met Someone Loves You Honey.

de uiterst vrolijke klanken van de Franse DJ Martin Solveig. En hello, hello. En hij gebruikte daarvoor de stem van Martina Sobora, die we kennen van The Dragonette, een Canadese formatie. We hadden Rowan Hazen daarvoor met De Bruid op blote voeten. En we gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Avril Lavigne en het is zo complicated.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR in de middag.

0: Alan Parsons Project gingen we terug naar 1977 van de LP I, Robot. En de breedte I Wouldn't Want To Be Like You. Hij wil niet op je lijken. Hou zeg 9-2-0 op de maandagmiddag met een nummer van Pearl Jam. Maar dan van de 93-jarige Willie Nelson zingt het samen met zijn zoon Lucas. Just Breathe.
1: Yes, I understand that everybody...

10 Huibers, 4.6. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

War on Drugs en Under the Pressure. En voor de zoon van Boudewijn, de Groot, Marcel. En mag ik naar je kijken in het volle, volle licht. Met Bianco op oude zeg. Hier is Yeah Yeah.

En toen was hij helemaal afgelopen. De Tom Tom Club en Under the Boardwalk. En we hadden Hair van Zen. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de rest van de collega's in dit programma De Avond Door. Wij hebben nog Amy Winehouse en Back to Black. Een hele prettige avond en tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout draagt actief bij aan de leefbaarheid in het dorp. Ze steunen initiatieven met raad en daad, zoals recentelijk het Pop uit Laarbeek evenement, de opknapbeurt van de buurttafel op het Servaasplein en de Kringgildedag. Eerder dit jaar ontving ook het Martien Koppens Museum al steun. De dorpsraad beheert een jaarlijkse gemeentelijke subsidiepot. Een commissie beoordeelt aanvragen waarbij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang cruciaal is. Initiatieven moeten breed gedragen zijn en toegankelijk voor Lieshoutse inwoners. Uiteraard mogen er geen bezwaren uit de omgeving zijn. Harmonie Sint Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een speciale workshopmiddag voor de jeugd. Op zondag 11 oktober van 1 tot 5 uur transformeert het dorpshuis in Lieshout tot een creatieve broedplaats. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen gratis deelnemen aan diverse workshops begeleid door een bekende feestmeester. Er is keuze uit de volgende workshops: DJ, dans, blaasinstrumenten, toneel en slagwerk. Je kunt maximaal 2 workshops volgen en er is een chipsbuffet in de pauze. Men sluit de middag af met een gezamenlijke lipdub, welke wordt afgespeeld tijdens de Sounds of Cecilia in november. Afgelopen donderdag stond de derde bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erple eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwamen grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Dat is er wat, zeg. Ik zou voor je willen sterven. I would die for you. Dat was meneer Prince aan het begin van deze maandagavond. De avond door tot aan 10 uur hier op OZR 920. Half 7 tijd geworden voor onze vergeten plaat. Onze One Hit Wonder, onze Indersleep. Maar nu eerst de chorus en de radio.

Big Old Jet Airliner van de Steve Miller Band. Daarvoor de Corrs, de broers en zusjes, en ze hadden het over de radio. Deze krijg je in verschillende uitvoeringen, onder meer van de Creedence Clearwater Revival en ook Nina Simone. Maar dit is Alan Price.

Better on the Dance Floor. Dat was de grote hit van deze Sophie Ellis-West. Dit was Get Over You. En daarvoor hadden we Yves Berendsen. Hij zong in de eerste aflevering van De Beste Zangers een liedje van Clouseau. Dat heette Verlangen. Het is inmiddels op single uitgebracht. En zeggen ze dat binnenkort de hitparade gaat bestolen. Nu het Electric Light Orchestra en Turn to Stone.

met of zonder jou, Weather Without You. Dat was Crowded House, afgegaan door het Electric Light Orchestra met Turn to Stone. Tijd geworden voor ons eendagsvlieg, onze One Hit Wonder. 1981, 6 weken in de top 40, 16 was de hoogste notering voor Kurt.

Beyoncé en Crazy in Love. Of hadden onze enige vlieg, onze Wanted Wonder van Kirsty MacColl. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Nou, het zal je maar gezegd worden. Dat was onze Wanted Wonder voor deze maandagavond.

0: gebruikt bij een tv-commercial. Dat was Edward Sharp en de Magnetic Zeros met Home. En daarvoor hadden we Adriano Celentano en Please and Colin Ensenal Chusel. En dit is Kenny Rogers.
1: You've painted up your lips and rolled and

Don't take your love to town. For God's sakes, turn.

plaat kwam twee keer uit in zijn geschiedenis. Dit was de jaren 70 uitvoering van de band Sniffer the Tears, Driver's Seat. En daarvoor hadden wij Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love Town. Zometeen na 7 uur, Kees Verkooy, veel plezier ermee. En ik ben er graag morgen weer om 6 uur.

0: 920. Met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op 1 september in Mariahout van de vereniging Omaze werd Marieke Hulze niet alleen gehuldigd, zij trad ook af als voorzitter van Omaze. De voorzittershamer gaf ze over aan Henriette Segeren. Ook Henny Donkers verliet het bestuur, Jolanda Leinema volgt haar op. Beide vertrekkende dames ontvingen als dank voor hun bewezen diensten een cadeaubon en bloemen. Verder werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, Riek van der Merendonk, al 50 jaar lid, en Henriette Lucassen, die 40 jaar lid is van Omaze. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de vereniging en werden bedankt met een mooi presentje. Op het Nuije Eind in Bakel heeft zich zaterdagavond laat een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Daar is een auto van de weg gereden en hard tegen een boom gebotst. De bestuurder van het voertuig is na het ongeval uitgestapt en heeft vervolgens de plaats verlaten. Het is nog onduidelijk of de persoon gewond is geraakt bij de botsing, maar de politie heeft wel bloedsporen in de auto aangetroffen. De exacte toedracht en oorzaak van het ongeval zijn vooralsnog onbekend. Een bergingsbedrijf zal de beschadigde auto ophalen en afvoeren. Afgelopen donderdag stond de 3e bekerronde WSC Gemert op het programma. Highside Safety, JR Dakbedekkingen en keurslager Danny Megens trapte kort voor 21 uur 's avonds af. Highside Safety nam direct het initiatief. Rick Welten scoorde 2 maal. Doelman Freek van Berlo completeerde zelfs een hattrick voor de 7-0 voorsprong. 7 minuten voor tijd redde Wouter van Erple eer voor keurslager Danny Megens met de 7-1. De uitstekend keepende Hoevenaars voorkwam een grotere uitslag, waardoor de eindstand op 7-1 bleef steken. De regerende bekerhouder wist met 7-0 te winnen, mede dankzij een hattrick van Boris Beekmans. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Het is even over de klok van 7 uur op deze maandag en ik heet je van harte welkom. Het was onze eerste kennismaking met een hele grote band, Kajak. En dit was hun eerste single. Het is deel 2 van jouw avond door de pauze. Mocht je net aan tafel zitten, eet smakelijk. En in de auto, laat de radio lekker aanstaan. Wij zorgen voor de leukste muziek. Voor jou, op pauze 920.

Ik moest twee keer met mijn ogen knipperen, maar goed, het verhaal blijkt toch waar te zijn. Een verdachte werd aangehouden door de politie in Venlo en mocht natuurlijk zijn advocaat bellen. Kreeg het mobieltje van de politie en wat deed die man nou? In plaats van de advocaat te bellen, stopte het in zijn achterwerk. Het moest operatief worden verwijderd.

Ze hebben nog steeds de beste concertfilm op hun naam staan. Uit 1984, Stop Making Sense. En was ook visueel en ook filmisch een kunstwerk. Maar dat was de band op zich ook, onder leiding van David Byrne. En je hoorde Once in a Lifetime. Een van hun grote hits.

Dat was een van haar grote hits, Wickfield. Ze komt uit Denemarken en inmiddels ook al de respectabele leeftijd van 56. En ik zag pas een foto van haar verschijnen. En die heeft haar gezicht, maar dan ook helemaal verbouwd. En je kent haar niet meer terug. Jammer, want ze was best wel leuk om te zien. En als je nou kijkt, het is net zo'n... Ik weet niet, je kent Cher wel. Nou, maar 3 graden erger.

En met deze leuke van The Beatles neem ik afscheid van je voor deze maandagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint met een leuke cd van de week. Een aandenken aan Dolly Parton. Tot morgen. Groetjes. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90%

0: vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zande die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zande weer terug naar het feest. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de vijf mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

Dat was in ieder geval een band met een heel eigen geluid. Hè? Deze heren van de Darts en The Boy from New York City. Het is een nieuwe week. Het is een nieuwe maandag. En ja, het is een beetje... Ja, dat van alles wat. Hè? Het was gewoon warm en nat. Dus het was knap benauwd vandaag. Dus ik zou zeggen, lekker binnen blijven vanavond. Radio wat harder. En ja, genieten van het uitzicht zou ik bijna niet durven zeggen. Maar wat je ook aan het doen bent, hou lekker het geluid van OZR op de achtergrond of op de voorgrond. Kan allebei. We hebben in ieder geval weer een uurtje lekkere muziek voor je. Ik heb Sade voor je meegenomen. Dit heet Paradise.

ondertussen. Maar ze scoort nog steeds met deze Die Die. En dat was niemand minder dan natuurlijk Shakira en de Burna Boy. En ja, die Shakira die weet wel te scoren met voetbalplaatjes. Hè? Wakka Wakka was er ook eentje. Maar dat is alweer 16 jaar geleden. Blijft altijd lekkere muziek hier bij OSN 920. Zometeen Erasure en Sometimes. Ken je die nog uit 1987? Maar eerst nog even deze.

0: Lekker hoor, Gimme Some Loving, de Spencer Davis Group. En wat gingen ze tekeer. Lekker hoor, eventjes uitleven op deze fijne maandagavond. Het is vandaag 14 september en in 1968 vertelt Pete Townshend, de gitarist van The Who, dat hij een rockopera wil schrijven over een doofstomme blinde jongen die buitengewoon handig is met een flipperkast. Ja, dat werd dus Tommy. Op 14 september 1969 speelt Genesis voor het eerst een live optreden waarvoor zij worden betaald. En ze spelen in het Engelse graafschap Surrey in een cottage dat eigendom is van een leraar van de zondagschool. Ja, je moet ergens beginnen. Stevie Wonder en Sarita die stappen op 14 september 1970 in het huwelijksbootje. Zij hebben elkaar in Detroit ontmoet bij de platenmaatschappij Motown. Hier werkte Sarita op kantoor. En in 1972 gaan ze alweer uit elkaar. Sarita Wright die overlijdt op 6 juli 2004 aan kanker. Zij is 58 jaar geworden en haalt nog wel een grote hit met Billy Preston toen de tijd. Hè? It Will Come In Time. De jarigen van vandaag, dat zijn onder andere Marga van Praag, Paus Leo, Morten Hackert van AHA, Oscar Kazan en Spooky. En die kennen we weer van Spooky en Sue. Die vinden altijd dat ik te veel praat.
1: Peter Boer.

Oeh, time to give. Het is muziek van The White Lies hier bij OZ920. En daarvoor nog Eric Prydz en Call On Me. Was natuurlijk gebaseerd op die oude Steve Winwood plaat, hè? Valerie. Ja, je hoort al die leuke herinneringen uit de jaren 90. Ook hier bij OZ920 uit de jaren 2000 en de 2010s. We hebben ze gewoon allemaal voor jou, hè? Wil je nou meer weten over OZ920? En dat wil je, dan kijk je even op de website OZ920.nl. Daar vind je het wel. Ook alle informatie over onze partners die dit signaal allemaal uitzenden. Omroep Peelrand en natuurlijk Omroep Meijerij. Jij hoort erbij, want jij luistert naar OZ920. Met nu de Monophonics en Kelly Finnegan. It's Only Us.

Want een uur radio maken? Nee hoor, ik doe het morgen weer. Hey, met net zoveel plezier. Zometeen namelijk na het nieuws, dan is hij er. Petro Leendes en Berend Koenders staat ook in de wachtrij tussen 10 en 12 voor je hem.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920.

0: Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp, verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De A- avond door.
4: Petro Leenders.

inderdaad. The Only Way Is Up, The Yes en The Plastic Population. Zo heette dat, ja zeker. Welkom allemaal, het laatste gedeelte de avond door hier op OZ 920. Ja, het is alweer maandag. Ja, weer een keer geblazen. Daniel Merriweather, zo heet deze man. Hier is Change.

aan de Bee Gees. Oh, you should be dancing hier op OSR 920. En de plaat van Salt and Pepper, You Showed Me, hoorde je ook op OSR 920. Jazeker. Straks Gary Cheerston, I Get a Kick Out of You. Ik zo'n hele leuke plaat. Maar eerst deze Ginger. En hij zingt over de Blind Date.

Ah, lekker! U2 en Desire op de radio. En Gary Shusten, zoals ik had beloofd. Ja, zeker. Atomic Kitten, die hoor je straks ook nog even verder op in het rijtje. Is deze Quincy Jones. Wat had de succes deze man in de 80's, hè? Stuff like that.

Damn Talking. Je hoort er nooit niks meer van, maar ze hadden hitjes hoor, zeker. Cherry Cherry Lady zongen ze deze keer. En Atomic Kitten met Eternal Flame. De oude Bengals hit, die hoorde je ook op overzicht. En met Simons, daar zijn we aan toe. Ha, eindelijk. Catch en release hier op overzicht 920.

Anna Miles, Love Is. Jazeker, Earth and Fire hoorde je ook. Thanks for the love op OBCR. We gaan even klassieker draaien, maar wel ontzettend, ontzettend gave muziek. Jazeker, The Animals and the House of the Rising Sun.

Ik vind het een beetje op een Bee Gees nummer lijken dit hoor, zeker. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, zo heette deze prachtige plaat. En Animals, die waren er ook bij natuurlijk. Straks na 10 uur, voor de nacht begint, ik wens je er veel plezier mee. Hier is Tom Cochrane, Life is a Highway. Heel graag, tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaargewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij

0: geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zande die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de 5e keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde van der Zande weer terug naar het feest. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

maandagavond voor de nacht begint. Hey, goedenavond. Steelersville, Stuck in the Middle with You. Hey, de beste zangers waren er zaterdag weer. Het ging allemaal over busy. En ja, ze deden allemaal hun best. Onder andere Desiree. Die hoor je nu met Weekend.

Muziek van de Roxette uit de hitlijsten van Waleer. Dangerous. De Moody Blues die kennen we van verschillende mooie nummers. Nights in White Satin onder andere, die kent iedereen wel. Maar ken je ook deze? Tuesday Afternoon. Denk het wel, over een minuutje of drie, dan zeg je ja, die kende ik wel.

0: Billy Idol en Sweet 16. Het is toch al even geleden, een paar weken, dat Dolly Parton is overleden. En iedereen gaat dan allemaal die bekende liedjes zingen en draaien als DJ's zijnde. We hebben een album van de week en die heet The Very Best of Dolly Parton. Ook die nummertjes die je niet meer zo kan. Hier is Romeo samen met Billy Ray Cyrus en Tanya Tucker, maar ook Mary Chapman, Carpenter, Katie Mattia en Pam Tills.
1: Album van de week.

Muziek van Sierra en I Can't Be The Only One. Perry Manilow, die kennen we nog van een aantal mooie nummers. En een van de mooiste is toch wel deze. Copacabana en Tacoba.

Muziek van Enigma en Sadness. Die albumtracks, dat zijn eigenlijk allemaal, laten we zeggen, andere liedjes dan hitparade, noteringen. En liedjes die je denkt van, oh ja, die heb ik wel eens ooit gehoord omdat ik een cd'tje op had staan vroeger. Misschien was er wel eentje van de Carpenters. Hier is It's Gonna Take Some Time. Gold, zo heet het album, oftewel Greatest Hits. Hij kwam uit in 2006.

Muziek van Gladys Knight and the Pips en The Taste of Bitter Love. Goed, nou, zitten we in het startstuk van deel 1. Hebben we nog een deel 2? Jazeker, na het radio nieuws en regio break. Eerst Groove Armada, My Friend. Whenever I-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karmans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand.

0: De Melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Op de Gemertse weg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Ze noemden het destijds een beetje Neue Deutsche Welle. Rheingold, Dreiklangsdimensionen. Zo was de titel van het werk. En we gingen van start met de Elbow Bones and the Racketeers. A Night in New York. En de start was voor deel 2 van Voor de Nacht Begint. Dat hoor je allemaal op de radio. Dit is ook radio, maar dan met een Y. Radio, moet je dan zeggen. Here's You Can Change That.

heerlijk. Het klinkt gewoon als vanouds Bruno Mars, On My Soul, maar het is wel een nieuw nummer. Op dit moment neemt ons mee naar de eerste albumtrack in dit uur. Ene meneer Danny Vera, u wel bekend. Whispering Torch gaan we draaien van het album Distant Rumble uit 2013.

Muziek van Joy Sims, Come Into My Life. We hadden ook nog even Mariah Carey. Die wilde ook graag nog even een nummertje zingen in de show. Dream Lover was dat. We wandelen een beetje door een alfabet heen, want we hadden straks Danny Vera de D. En we doen het nu even met de E van de Eagles. The Best of My Love gaan we draaien van het Greatest Hits album. En dat zat zo'n beetje met de plaatjes tussen 1971 en 1976. Dit is OSR 920. Dit is de Eagles.

Muziek van Greg David en de 7 Days. Volgende nummer, dat moet me altijd denken weer aan die autoreclame. Oeverloos, maandenlang de stukjes van dit nummer. Ze heten bij elkaar First Aid Kit. Ik ken alleen dit liedje van het album Stay Gold uit 2014. Hier is My Silver Lining. I don't

Muziek van Neil Horan. En On The Loose aan het eind van deze radioshow. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, even na 10 uur, voor een verse show.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Het Sint Margaretha Gilde in Aarderiksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar.

0: jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zande die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke ventegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zande weer terug naar het feest. Crème de la crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Rixel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Rixel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek.

0: Geermert Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Geemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Op de Geemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:10 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen.